0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt. Dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. Bij Schiphol heeft meer dan de helft van de beveiligers onvoldoende tijd voor veiligheidsprocedures. Dat blijkt uit een analyse van bijna 200 klachten van de FNV. De vakbond meldt problemen met agressieve passagiers, onvoldoende training van nieuw personeel en hoge werkdruk sinds de nieuwe aanbesteding. FNV waarschuwt dat de veiligheid niet ondergeschikt mag worden aan kostenbesparing. En bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en 48 gewond geraakt. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen. En dat was geen militair doelwit. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt. Dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. Bij Schiphol heeft meer dan de helft van de beveiligers onvoldoende tijd voor veiligheidsprocedures. Dat blijkt uit een analyse van bijna 200 klachten van de FNV. De vakbond meldt problemen met agressieve passagiers, onvoldoende training van nieuw personeel en hoge werkdruk sinds de nieuwe aanbesteding. FNV waarschuwt dat de veiligheid niet ondergeschikt mag worden aan kostenbesparing. En bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en 48 gewond geraakt. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen. En dat was geen militair doelwit. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40Up Radio.

0: dag anders. Altijd 40 Up.
1: 40 Up Radio.
0: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Den Horen is vannacht een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein. Een groot deel van het pand is verwoest en het gebouw is niet meer te redden. De brandweer rukte uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers en voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere panden. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de luchthaven van Frankfurt zijn afgelopen zondagmiddag meerdere passagiers onwel geworden door extreme hit aan boord van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij Sun Express zou rond 2 uur vertrekken naar het Turkse Antalya, maar stond om 3:15 vanwege vertraging nog altijd op het warme asfalt. De temperatuur in de cabine liep snel op door een technische storing in de hulpmotor. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt. Dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam opent vandaag 12 koelteplekken waar mensen zich kunnen beschermen tegen extreme hitte. De gratis locaties in bibliotheken, theaters, kerken en buurthuizen bieden zitplekken, water en toiletten. De koelteplekken liggen vooral in stadsdeel Nieuw-West, waar de hitterisico's het grootst zijn. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen om het leven gekomen. Een politieagent, een burger en de verdachte. Een andere persoon raakte licht gewond, een vrouwelijke agent zwaar gewond. De politie werd rond 11:30 gewaarschuwd en kwam onder vuur te liggen, waarop zij de verdachte doodschoot. In Den Horen is vannacht een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein. Een groot deel van het pand is verwoest en het gebouw is niet meer te redden. De brandweer rukte uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers en voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere panden. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de luchthaven van Frankfurt zijn afgelopen zondagmiddag meerdere passagiers onwel geworden door extreme hit aan boord van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij SunExpress zou rond 2 uur vertrekken naar het Turkse Antalya, maar stond om 3:15 vanwege vertraging nog altijd op het warme asfalt. De temperatuur in de cabine liep snel op door een technische storing in de hulpmotor. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

Dit is 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim 155 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd. Stormen veroorzaakten meer dan 60 miljoen euro schade, hagelbuien ongeveer 50 miljoen euro. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder en schadepieken nemen toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Cardiologen hebben 9 onnodige handelingen geïdentificeerd die ze kunnen schrappen om de zorg toegankelijk te houden. Het gaat om diagnostiek, behandeling, controles en administratie die jarenlang standaard werden uitgevoerd zonder duidelijk nut. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelt dat alle cardiologen met tenminste 1 voorbeeld aan de slag kunnen. Amsterdam opent vandaag 12 koelteplekken waar mensen zich kunnen beschermen tegen extreme hitte. De gratis locaties in bibliotheken, theaters, kerken en buurthuizen bieden zitplekken, water en toiletten. De koelteplekken liggen vooral in stadsdeel Nieuw-West, waar de hitterisico's het grootst zijn. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen om het leven gekomen. Een politieagent, een burger en de verdachte. Een andere persoon raakte licht gewond, een vrouwelijke agent zwaar gewond. De politie werd rond 11:30 gewaarschuwd en kwam onder vuur te liggen, waarop zij de verdachte doodschoot. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderwijsorganisaties pleiten ervoor dat scholen tijdens toekomstige crisis niet opnieuw worden gesloten. 6 jaar na het begin van de coronapandemie zijn de gevolgen van de schoolsluitingen nog steeds voelbaar. Leerlingen hebben leerachterstanden en mentale problemen zoals eenzaamheid opgelopen. De parlementaire enquête corona-onderzoek deze week in de Tweede Kamer welke impact de maatregelen hebben gehad. Een Taliban-delegatie reist naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie. België heeft 5 eendaagse visa afgegeven voor de delegatie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim 155 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd. Stormen veroorzaakten meer dan 60 miljoen euro schade, hagelbuien ongeveer 50 miljoen euro. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder en schadepieken nemen toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Cardiologen hebben 9 onnodige handelingen geïdentificeerd die ze kunnen schrappen om de zorg toegankelijk te houden. Het gaat om diagnostiek, behandeling, controles en administratie die jarenlang standaard werden uitgevoerd zonder duidelijk nut. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelt dat alle cardiologen met tenminste 1 voorbeeld aan de slag kunnen. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

woman, do need a love, yeah. Hey.

0: 40 Up Radio. 24 uur per dag. De beste muziek.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de snelweg A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn en krijgt dus ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 72 uur online betalen. Het Italiaanse ministerie van Gezondheid heeft code rood afgekondigd voor 15 steden vanwege extreme hitte. Inwoners van Rome en Milaan worden geadviseerd om tijdens de warmste dagen binnen te blijven. De autoriteiten vrezen korte stroomuitvallen en adviseren mensen licht te eten en zich koel te houden. Onderwijsorganisaties pleiten ervoor dat scholen tijdens toekomstige crisis niet opnieuw worden gesloten. 6 jaar na het begin van de coronapandemie zijn de gevolgen van de schoolsluitingen nog steeds voelbaar. Leerlingen hebben leerachterstanden en mentale problemen zoals eenzaamheid opgelopen. De parlementaire enquête Corona onderzoekt deze week in de Tweede Kamer welke impact de maatregelen hebben gehad. Een Taliban-delegatie reist naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie. België heeft 5 eendaagse visa afgegeven voor de delegatie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dreigt de hitte door tot het noorden. Daar wordt het zo'n 27 graden. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden die op kunnen lopen tot 30 tot 33 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Concordia Radio.
1: Music, no filter.
2: De een koopt oude doorgeroeste auto's bij de vleend. Of haakt al lange jaren aan het zelf of de tafelkleed. Een ander is de hele dag met hypnotherapie in touw. Of met liedjes in de trant van wat hou ik toch van jou, heel goed.

0: Geef mij maar jou.
1: De een probeert de oorsprong van de mensheid te ontdekken. En loopt te hakken en te graven op de meest gezochte plekken. Een ander staat weer 's ochtends heel vroeg op en trapt dan dal. Of iemand is bijvoorbeeld, ik noem gewoon maar wat, toiletjuffrouw. Ik vind dat al.

heb ik jou. En gelukkig heb ik jou. Ik hoef alleen maar jou. Ik weet dat ik nou niet meteen een droombeeld van een man ben.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten en een kernreactor werd tijdelijk uitgeschakeld, omdat het koelwater te warm was geworden. De Belgische regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum bijeen om het te hebben over de aanpak van de hitte. Het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Er zijn dan ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 72 uur online betalen. Een Taliban-delegatie is naar Brussel afgereisd voor overleg met de Europese Commissie. De EU en het Afghaanse regime voeren al langer gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De Commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. De ontvoerders van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie, hebben haar ontvoering eind januari een brief gestuurd waarin staat dat ze zou zijn overleden. CNN meldt dat de ontvoerders schreven dat ze Guthrie niet wilden doden, maar dat ze kort na de ontvoering was overleden. Momenteel is nog steeds onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matig oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen ook code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten. En in België praat het Nationaal Crisisteam vandaag over de aanpak van de hitte. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Er zijn dan ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 24 uur online betalen. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen de dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en de Verenigde Staten met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. De ontvoerders van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse televisiepresentatrice Savannah Guthrie, hebben direct na haar ontvoering eind januari een brief gestuurd waarin staat dat ze zou zijn overleden. Amerikaanse media melden dat de ontvoerders schreven dat ze Guthrie niet wilden doden, maar dat ze kort na de ontvoering is overleden. Momenteel is nog steeds onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

ever love me like she does me? Ooh, she does me. She does me good.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Avramopoulos. Het bevel houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici in Brussel te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. Avramopoulos bestrijdt de beschuldigingen, meldt NOS Nieuws. Een grote uitstaande brand heeft afgelopen nacht een bedrijfspand in het Zuid-Hollandse Den Hoorn volledig in de as gelegd. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de A4 enige tijd in beide richtingen werd afgesloten. De brand is inmiddels onder controle. Een sloopkraan is ingezet om alle brandhaarden te kunnen blussen. Er vielen geen gewonden. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en de Verenigde Staten met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten. En in België praat het Nationaal Crisiscentrum vandaag over de aanpak van de hitte. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. Maar die hittegolf komt er deze week wel, verwacht Weer Online. Een Europees statiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Avramopoulos. Het houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. Avramopoulos bestrijdt de beschuldigingen, meldt NOS Nieuws. Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en VS met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. En in de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een man gearresteerd voor illegaal bezit van lichaamsdelen. Die zegt hij het hebben meegenomen uit het ziekenhuis waar hij werkt. Ook verzamelde hij botten op verlaten begraafplaatsen. Tijdens een huiszoeking werden onder meer botten, schedels en een hand aangetroffen. De man verklaarde tegenover de politie dat hij een passie heeft voor anatomie en in zijn vrije tijd graag dieren ontleedt. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet zo snel mogelijk een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit momenteel vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30. Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Vramopoulos. Het houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Amsterdammers. Met Ajax eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin. Afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax. Daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. Wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

is a tune called Little On Up.

Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg nog open is. Het bedrag stijgt van 55.000 naar 64.000 euro per dag. De opvang had in maart moeten sluiten. Er verblijven nog ruim 100 mensen. De teller stopt bij sluiting of 5,76 miljoen euro. De hitte in Europa zorgt voor onrust op de graanmarkt. Door droogte en temperaturen tot 40 graden in onder meer Frankrijk steeg de tarweprijs naar het hoogste niveau in 3 weken. Handelaren vrezen oogstschade. Wereldwijd is nog geen tekort, mede dankzij gunstige vooruitzichten in de VS, Rusland en Oekraïne. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuidoosten een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws. Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Openlijke kritiek op de oorlog met Oekraïne is in Rusland zeldzaam vanwege zware straffen. Toch uiten sommige Russen na recente Oekraïnse droneaanvallen op Moskou voorzichtig onvrede. Drones bereikten onder meer een olieraffinaderij en verstoorden het vliegverkeer. Bewoners klagen over angst, rook, stank en gebrekkige waarschuwingen van de autoriteiten. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt toe sinds de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Volgens Kepler passeerden tientallen vrachtschepen de zeestraat. De hoofdroute blijft door mijnen gesloten. Ondertussen verschillen Washington en Teheran van mening over afsluiting en tolheffing, terwijl onderhandelingen doorgaan. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg nog open is. Het bedrag stijgt van 55.000 naar 64.000 euro per dag. De opvang had in maart moeten sluiten. Er verblijven nog ruim 100 mensen. De teller stopt bij sluiting of 5,76 miljoen euro. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Junior. Hey man, what is that little?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De stroomprijs in Nederland stijgt woensdagavond naar verwachting naar het hoogste niveau in jaren. Op de groothandelsmarkt kost een megawattuur om 8:45 s'avonds €902,47. De hitte zorgt in Europa voor extra vraag naar koeling. Ook beperkte windopbrengsten en problemen bij Franse kerncentrales drijven de prijzen op. Steeds meer mensen wachten langer dan 6 maanden op een beoordeling voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Eind 2025 stonden ruim 11.000 mensen op de wachtlijst. Volgens het UWV zorgen reorganisaties, personeelstekorten en meer aanvragen voor oplopende achterstanden. Het kabinet neemt maatregelen, maar verwacht wordt dat de problemen aanhouden. Openlijke kritiek op de oorlog met Oekraïne is in Rusland zeldzaam vanwege zware straffen. Toch uiten sommige Russen na recente Oekraïnse droneaanvallen op Moskou voorzichtig onvrede. Drones bereikten onder meer een olieraffinaderij en verstoorden het vliegverkeer. Bewoners klagen over angst, rook, stank en gebrekkige waarschuwingen van de autoriteiten. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg nog open is. Het bedrag stijgt van 55.000 naar €64.000 per dag. De opvang had in maart moeten sluiten. Er verblijven nog ruim 100 mensen. De teller stopt bij sluiting of €5,76 miljoen. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new way. Hallelujah! Zong de Vintage Explosion op zijn nieuwe single If I Wanna Wake Up. The Vintage Explosion dus. De artiestennaam van de Schot William Hitchell. Nou, eind juli komt zijn nieuwe album Life and Soul uit. En dit was alvast een prima voorproefje. En nu nogmaals Trixies, het nieuwe album van de Londense Squeeze. Nou, toen ze respectievelijk 16 en 19 jaar oud waren, schreven Glenn Tilbrook en Chris Difford, dat zijn de kopstukken natuurlijk hè, van Squeeze, een aantal verhalen over de fictieve nachtclub Trixies. Maar toen hadden ze nog te weinig muzikale bagage om ze in aansprekende songs te gieten. Nou, dat is nu dus wel gebeurd. En je hoort van dat album Trixies nu Hell on Earth.

0: Dat waren Delaney Davidson en Heather Webb met Everything Is Here, hun nieuwe single. Uit Nieuw-Zeeland. Heather Webb is mij onbekend, maar van Delaney Davidson heb ik al vaker wat gedraaid. Onder andere in de Brokenwood Mystery Special begin dit jaar. Met daarvoor dus Hell on Earth van Squeeze. En ook Niels Buijs is terug. Na mijn draaibeurt van zijn single The Professionals eind mei bedankte Niels me via de socials en meldde me daarbij dat die dag zijn nieuwe single Runaway was uitgekomen. En vroeg wat ik daarvan vond. Ik gaf hem een vette pluim. En het is een heerlijke single geworden. Luister maar.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Na Niels Buist met Runaway ging ik terug naar Nieuw-Zeeland. Jawel, voor Jessica Bailey met haar Fables Ensemble. Ze komt, zo las ik, uit Te Maki Makaurau. En dat blijkt de traditionele Maori-naam te zijn voor de regio Auckland in Nieuw-Zeeland dus. Jessica Bailey is de zangeres en schrijft ook de muziek. Maar naar buiten toe presenteert ze zich onder de bandnaam Fables. Van het nieuwe tweede Fables-album Chains is a Slow-Moving Beast hoorde je Someone I Know. En dat laatste, Someone I Know dus, geldt zeker voor Fantastic Cat. Van een nieuw album, Cat Out of Hell, draaide ik al eerder wat tracks. En in deze uitzending van Zorg en Zet hoor je nu Back to the Beginning, Fantastic Cat, van het album Cat Out of Hell.

Dat was Jesse Roper, Canadese blues- en rootsmuzikant uit British Columbia. Na 4 albums in eerdere jaren kwam hij dit jaar met het EP'tje Daisy Wake Up. Met daarop onder andere de eerdere single Green Eyed Lady. En die hoorde je zojuist na Fantastic Cat met Back to the Beginning. En de volgende 2 liedjes hebben een connectie met Shakespeare. Je hoort eerst de Deslons uit New Orleans met het nummer Cordelia. Van hun nieuwe coveralbum Don't Let It Die, Volume 1. En dat nummer dat is geschreven door Morgan Gear. Die zet het in 2019 onder zijn artiestennaam Drunken Prayer op de plaat. En daarna hoor je ook een cover, Ophelia, door Jim Burns van zijn album My Walking Stick uit 2009. Geschreven door Robbie Robertson en als eerste op de plaat gezet door de band waarin hij toen speelde. Juist, The Band. En die connectie met Shakespeare? Nou, zowel Cordelia als Ophelia zijn personages in toneelstukken van Shakespeare. Respectievelijk King Lear en Hamlet.

0: Twee covers met een link naar Shakespeare. En beide beter dan de originele, vind ik. Cordelia door de Deslandes en Ophelia door Jim Burns. Met trouwens mooie vocale ondersteuning door het gospeltrio The Sojourners en door zangeres Jenny Tolmie. En de 86-jarige Ruben Ramos heeft de laatste tijd een vaste plaats verworven in de Mexicana hier. Verdiend, want zijn nieuwe album Los Días de Calor vind ik goed. Met deze keer het openingslied van het album Mi Prietita Consentida. Een eigen compositie met ook weer zang door Kerry Rodriguez.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs.

Dat was het debuut in zorg gezet van de band Reckless Strangers uit de Bay Area in Californië. Nou, die zijn onder andere beïnvloed door illustere voorgangers uit San Francisco als Grateful Dead en Jefferson Airplane, maar ook door bijvoorbeeld de Tedeschi Sheep Trucks Band. Ze zijn met z'n zessen en hebben sinds 2022 meer dan 10 singles uitgebracht, 1 album en dit jaar een EP'tje onder de naam Dirty Souls. Nou, van dat EP'tje hoorde je Gimme the Gold, geschreven door de kopstukken Amber Morris en David Noble van The Reckless Strangers. Met daarvoor Mi Prietita Consentida van Ruben Ramos. En Linda Perry, ooit frontvrouw van de band Four Non Blondes, die is hier terug met de titeltrack van haar nieuwe album Let It Die Here.

Ze komen uit Noorwegen, maar ze hebben het wel gehad met de VS. En wat dat betreft zullen ze niet de enige Europeanen zijn, denk ik. Maar die Impossible Green, een viertal uit Trondheim, in Noorwegen dus, die verklaarde dat zelfs op hun nieuwe single, Farewell America. Met trouwens opvallend veel Amerikaanse songtitels in hun lied. En een opvallende quote, Because you gave hatred a crown. En het slotlied sluit daar mooi bij aan. Hoewel de strekking wat anders is. Last American Waltz van Old Crow Medicine Show en Molly Tuttle. Het is een track van hun nieuwe album Union Made van Old Crow Medicine Show dat ze maakten in het licht van 250 jaar de VS. En dat is dit jaar een feit. Het is een terugblik met een vertaling naar het heden. En volgens de makers is The Last American Waltz een liefdeslied. Maar ik lees ook, de patrouille trekt door het hele land en zal je liedjes de kop indrukken als je meedoet aan zijn wanhopige kruistocht. En dan krijg ik toch een beeld bij de huidige politieke toestand in de VS. Is anybody listening?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. Twee jongeren zijn dinsdag verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve in Sprimont in de Belgische provincie Luik. Volgens VRT Nieuws zochten zij met vrienden verkoeling in het meer. De brandweer bevestigt de verdrinkingen. Er loopt een onderzoek naar de toedracht. De brandweer waarschuwt voor zwemmen in onbewaakte zones. De stroomprijs in Nederland stijgt woensdagavond naar verwachting naar het hoogste niveau in jaren. Op de groothandelsmarkt kost een megawattuur om 20:15 s'avonds €902,47. De hitte zorgt in Europa voor extra vraag naar koeling. Ook beperkte windopbrengsten en problemen bij Franse kerncentrales drijven de prijzen op. Openlijke kritiek op de oorlog met Oekraïne is in Rusland zeldzaam vanwege zware straffen. Toch uiten sommige Russen na recente Oekraïnse droneaanvallen op Moskou voorzichtig onvrede. Drones bereikten onder meer een olieraffinaderij en verstoorden het vliegverkeer. Bewoners klagen over angst, rook, stank en gebrekkige waarschuwingen van de autoriteiten. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Is het een leugen of de waarheid? Ik hou van Maria en Maria houdt van mij. De hoofdpersoon uit Souvenir van Terug in de Keks kwam erachter op vakantie in Cairo.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Souvenir, een single uit 1986. Het jaar dat ik een van mijn favoriete jaren 80 bandjes, Terug in de Keks, voor het eerst live zag. Op Parkpop in Den Haag was dat. Onvergetelijke show. Ik heb ze daarna nog zeker een keer of 7, 8 gezien. Vaak samen met de Scene of de Dijk. Dat was toch een soort trojka toen, die drie bands. Souvenir was de 8e single van de Keks. En ik draaide hem aan het begin van een Songs and Stories die helemaal is gewijd aan mijn kast vol singles. Dat zijn er zo'n 7000 in de afgelopen 50 jaar verzameld. Van de eerste Bohemian Rhapsody in januari 1976... voor 5 gulden bij Radio Moderne gekocht, via vele exemplaren voor een kwartje of minder, via rommelmarkten in de jaren 90, naar singles waar ik enkele tientjes voor betaalde. Zoals je van me gewend bent, ga ik dwars door de decennia en genres heen. 1986 in Nederland, naar 1958 in de VS. Bobby Freeman was verantwoordelijk voor het origineel van Do You Wanna Dance, hier in Nederland vooral bekend van Cliff Richard. Die hoor je straks trouwens ook nog. Eerst Bobby Freeman met zijn tweede single, Betty Lou's Got a New Pair of Shoes.

Daniel Lanois produceerde al sinds begin jaren 80 platen voor uiteenlopende acts. Van Martha and the Muffins tot Brian Eno. Maar vanaf 1984-85 kwam U2 erbij en werd hij ineens even heel erg beroemd. En toen kwamen ook de soloplaten. De eerste, Acadie, is de meest bekende. Daarop stond deze single The Maker in 1989. En over ken je hem nog gesproken? Seedorf was in 1982 heel even terug in de hitlijsten. Vooral in Engeland trouwens. Het was in Nederland vooral een radiohitje. Monsoon.

Hoe lang toe was de CITO vooral een herinnering uit het midden van de jaren 60, toen George Harrison die in de popmuziek introduceerde. In 1982 greep Monsoon de winnaar. Een Brits-Indiase groep, Ever So Lonely, was toen in Nederland vooral een radiohit, maar in Engeland een grote hit. En dan de zomer van 1959. Cliff Richard kondigde die toen aan met Here Comes Summer.

Ja, zijn ze nou een hype omdat ze zo goed zijn? Of zijn ze goed ondanks de hype? Ik neig toch vooral naar het laatste. Higby. Hun eerste single uit 2024. Something. Die ik kocht van ze bij het eerste optreden dat ik van ze zag. In het Paard in Den Haag. Instrumentale platen. Ze worden in radioprogramma's nog wel eens een keer tegen het einde weggeveed als vulletje. Ik laat je nu twee instrumentale singles helemaal horen. Zometeen Mr. Blow. Een plaat uit 1970. Die DJ Tom Blom destijds als tune gebruikte. Na You Mess Aquila, 1967. Ook lekker zomers. Grazing in the Grass. Oh nee, het is Amerikaans. Grazing in the Grass is het dan.

0: pak al.
1: Voor inweken voor was een hoofdwas al.
0: Nu 2 gulden korting.

Later vind ik toch wat te zoetsappig. Maar met de Supremes, zonder Diana Ross, natuurlijk de hele jaren 60 door, de ene na de andere klappen de hitlijsten in. Deze komt van net na de Supremes tijd, 1970, en wat een single. Diana Ross en Remember Me. De Stones vind ik ook niet alles goed van trouwens. In 2010 alweer warmden ze de Exile on Main Street prak min of meer op. In de archieven werd een nummer uit 1972 gevonden dat nooit was uitgebracht op die Exile on Main Street plaat. Een beetje 1972, maar ook flink wat nieuwe toevoegingen destijds leidden tot deze single Plundered My Soul.

was amper 16, maar klonk als een volwassen vrouw in 1961. Helen Shapiro en You Don't Know. En ken je het tijdschrift Vinyl nog? Dat bestond begin jaren 80, een paar jaar. En Vinyl deed zijn naam eer aan met bij elk van de eerste 26 nummers een vinylsingeltje. Van een punk of new wave band. Dat waren vooral de genres waar Vinyl over schreef namelijk. Ik heb hier een single die hoorde bij editie nummer 16. Lord Make Me a Cowboy, dit is The Gang of Four.

0: Over Truck and a Keks, een Nederlands viertal dat ik in de jaren 80 en 90 wel zo'n 10 keer zag. Deze Amerikaanse band zag ik nog wel vaker. Magna Pop, in 1991 voor het eerst en eind jaren 10 voor het laatst. Dit was een single van ze uit 1996. Linda, Ruthie, Shannon en Dave met Open the Door.
1: Songs.
0: Uit de entourage van James Brown, 1973. Mama Feel Good, Lynn Collins.
2: And stories.

Uncle Eric is helping the police with their inquiries. Uit 1985, 5 Minutes, van het Britse synthesizer duo Mainframe. Als bijnaam kozen ze, heel spitsvondig, The Noise of Art. Tot besluit van het stapeltje singles is uit mijn eigen platenkast, deze keer The Look. Een Engels bandje dat in 1980 één hit had. En die hit had een overeenkomst met het album Sgt. Pepper van de Beatles. Namelijk een eeuwig doorlopende uitloopgroef. Door een krasje in het vinyl loopt hij eeuwig door. Bij de Beatles klonk dat zo. En hoe het bij de Look klonk, hoor je aan het eind van deze single wel. Wat Songs and Stories betreft, graag tot de volgende. Dit is I'm the Beat.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Cristiano Ronaldo leidde Portugal met 2 doelpunten naar een 5-0 zege op Oezbekistan op het WK. De 41-jarige aanvaller werd de eerste speler ooit die op 6 WK's scoorde. Ook Nuno Mendes en Rafael Leao waren trefzeker. Portugal leidt groep K, terwijl Oezbekistan na 2 duels nog puntloos is. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. Inbeom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. De stroomprijs in Nederland stijgt woensdagavond naar verwachting naar het hoogste niveau in jaren. Op de groothandelsmarkt kost een megawattuur om 8:45 s'avonds €902,47. De hitte zorgt in Europa voor extra vraag naar koeling. Ook beperkte windopbrengsten en problemen bij Franse kerncentrales drijven de prijzen op. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11.

0: Goeiedag Bart.
1: Dag Vic.
0: Jongen, we hebben weer honger en dorst vandaag.
1: Zeker. En heel veel zin in. Heel veel zin in.
0: We gaan lekker eten, we gaan lekker drinken. En een uur lang met de mooiste muziek die er over dit thema bestaat. Zo is er de groep The Strangeloves. Bestond uit het trio Bob Feldman, Jerry Goldstein en Richard Goddard. Waren Amerikaanse platenproducers. Ze deden de pruik op en ze waren de ruigste band van Amerika. En ze zongen I Want Candy.

0: Aanstekelijk nummer toch, hè?
1: Hartstikke mooi, hè? Dit vind ik nou mooie muziek. I want candy. Ik wil een snoepje. Oftewel, ik wil snoepgoed. Maar ja, candy betekent ook van alles en nog wat. Hè?
0: Jawel.
1: Je had de candy en de chick in die tijd.
0: Nou, dat waren
1: iets daarna. Iets daarna. Dat waren pikante blaadjes.
0: Zegt het
1: en candy was ook de naam van een meisje natuurlijk.
0: Precies.
1: Maar wij hebben het over eten en drinken, dus wij staan uitsluitend de betekenis snoepgoed toe.
0: Ik wil snoepgoed. Ik wil snoepgoed. We gaan Aziatisch eten, zeg maar. Chinees eten, had ik gehoord laatst.
1: Nasi goreng bami saté.
0: Precies, maar chop suey is ook Aziatisch eten. En daarover wordt gezongen door de Ramones samen met Kate Pearson van de B-52's.

0: Ja, prachtige combinatie natuurlijk. B-52's en de Ramones.
1: Ik nooit geweten dat die hebben samengewerkt.
0: Nou, één nummer.
1: Want de Ramones, dat waren toch vier, laat ik zeggen, jongens die een beetje op zichzelf varen. Hè?
0: Jawel, maar zo af en toe dan hebben ze wel iemand anders bereid gevonden met ze mee te doen.
1: Is het op een van de latere?
0: We zaten op Animal Boy.
1: Ach, kijk eens.
0: En een single ook geweest, Chapsoen.
1: Leuk.
0: Jawel, zeker. Ja.
1: Ik ga even naar de Fransoos. Want de Fransoos weet alles van eten en drinken. Hè? Dat is bekend. Hè? Daar gaan Nederlanders speciaal voor naar Frankrijk. En daar heb je het fenomeen Jacques Dutron. Die heeft alles gelezen, alles gezien en alles gedronken. J'ai tout lu, tout vu, tout bu.
0: Nou ja, en dat is hem dus.
1: Die man, ik kan goed Frans.
0: Ja, zeker. Nou, daar komt hij.
2: De France Dimanche à Diderot.

0: Ja, kort en krachtig.
1: Zeker. Alles gezien, gelezen en gedronken.
0: En gezopen. Ja. Ja. J'ai tout lu, tout vu, tout bu. Nou, dat rijmt als een gek, hè?
1: Prachtig.
0: Jacques Dutronc.
1: Mooi.
0: Een van de grote helden.
1: Zeker. Nou, ik ga een nummer voor jou draaien, Fik.
0: Ja?
1: Ja, speciaal. Want ik weet dat jij een grote bierliefhebber bent. En, of niet?
0: Belgisch bier, hè?
1: Belgisch bier vooral. Oh, ik heb hier Duits bier. Mag dat ook?
0: De Hefeweizen, die kan ik wel hebben.
1: Oké. Okay. Nee, Marcus Eulen, een Duitser die onder andere lid is geweest van Veelfarben en ook schilder en kunstenaar is, die heeft een prachtig nummer uitgebracht. Dat, ja, ik moest direct toch van jou denken. Beer is enough.

0: Beer is enough.
1: Beer is enough. Wat is enough in het Duits?
0: Geen idee. Genoegend.
1: Ja, Bier is genoegend.
0: Genoegend of zo.
1: Oké. Okay. Marcus Uhlen. Ja, een ontdekking. Nooit van gehoord. Maar ik heb zijn Vlaamse evenknie, Ferre Grignard. Ken je Café de Muze in Antwerpen?
0: Nee.
1: Het bestaat nog steeds. Een beetje een duistere, donkere tent. En alle jonge generaties ontdekken hem weer opnieuw. Nou, in de jaren 60 was daar vaste klant de enigszins gore Ferre Grignard. De man die zich nooit waste, zich nooit schoor, maar prachtig kon zingen. En die woonde min of meer in de Muze. Hij liep onder het biljart. En als hij zijn roes had uitgeslapen, dan ging hij naar het toneel. En dan zong hij: What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Ja. Of hij zong ook: Ring, ring, I've got to sing.
0: Okay.
1: Ook wel genoemd van: Ring, ring, I've got to stink. Maar hij doet het niet, begrijp ik.
0: Nou, hij gaat het wel doen hoor, pas op.
1: Die cd is een beetje vervuild geraakt van verre.
0: Ik hoop het niet. Want dan moeten we toch eventjes gaan ingrijpen. Hij doet het een beetje langzaam. Soms zal gaan opzoeken? Zal ik dan eventjes een...
1: Doe maar even iets anders.
0: Okay. Weet jij hoe je thee zet, trouwens? Hoe je thee moet zetten?
1: Sorry?
0: Hoe je thee moet zetten.
1: Nee.
0: Weet jij dat?
1: Nee.
0: Nou, dat weet Ginger Baker heel goed. Die heeft in de Masters of Reality gezeten op een gegeven moment eventjes. De cream drummer, zeg maar. En die ergerde zich aan de Amerikaanse manier van thee zetten. Die Amerikanen kunnen geen thee zetten. En daar heeft hij een nummer over gemaakt.
1: En Ferre, die blijft eventjes in de Muze nog slapen.
0: Ja, die komt eraan.
1: Als hij ontwaakt is, dan zet hem alsnog op.
0: Oké, we gaan nu even T-USA en Ginger Baker met zijn prachtige accent.

0: water over de thee. How...
1: Ginger Baker was
0: jawel,
1: het.
0: Prachtig.
1: Zijn berichten dat Ferre Grignard ontwaakt is. En hij doet nu een nieuwe poging om de Drunken Sailor te bezingen.

0: Ja, Farrah Green, ja. Early in the morning, zingt hij. Ja, ja, hij kon goed Engels.
1: Nou, zeker.
0: De Drunken Sailor, een oude traditional, door hem helemaal vernieuwd. Je ruikt zijn adem als je hem goed mee zingt.
1: Mooi. Ja, goed. Ah, verder was wel een goede zanger. Ja. Leuke nummers gemaakt.
0: Ja, ja, hij is natuurlijk jong gestorven. Met zo'n levenswijze.
1: Dat
0: wordt
1: niet anders. Nee, dat klopt.
0: Hij is wel cult. Hij is wel heel erg cult geworden.
1: Goede nummers gemaakt. Ja. We gaan naar de Pretty Things. De Pretty Things die waren aanvankelijk natuurlijk een geweldige rhythm and blues band. In de traditie van de Stones. En die hebben zich toen een beetje... ja, aangepast aan de andere tijden en werden langzamerhand een soort psychedelische band in de traditie meer van de Beatles-achtig. SF Sorrow en dat soort zaken meer. Maar ze hebben in die tijd dat ze SF Sorrow en Parachute opnamen ook muziek gemaakt onder de naam Electric Banana. En dat zijn drie LP's, jongen, die zijn zo ongelooflijk goed. Het is heel aparte muziek, het is heel psychedelisch. En ook sommige dingen daarvan hebben ze wel gebruikt voor ook onder andere SF Sorrow. En ze hebben dat opgenomen omdat ze, ja, ze hadden geld nodig. Daar draaiden ze niet omheen. En ze hadden geen echt goed platencontract ook. En die film, heel vaak werd die muziek ook gebruikt voor wat obscure B-films. En wat van die rare seksfilms. Maar de muziek die is echt heel erg leuk. Ik wil iets gaan laten horen van de LP Blows Your Mind. Dat is later pas uitgebracht, veel later pas. Van die Electric Banana. Maar dat zijn dus de Pretty Things.

0: En dat was hem helemaal. Blows Your Mind van The Electric Banana.
1: Geweldig. Vooral op het einde. Je denkt dat, ik dacht even dat er een tik op die plaats zat. Maar
0: nee, vind ik, weet
1: dat
0: je,
1: hoorde zo. Hè?
0: Hier lopen onze smaken toch ernstig uiteen. Van de week heb ik de nieuwste LP van The Heads gekocht. En daarop staat een nummer dat duurt 19 minuten. En dat gaat precies dezelfde manier als dit. En dat 19 minuten lang is dat psychedelica. En dan af en toe komt er een gitaar in. En dat is echt. Ik heb hem 3 keer achter elkaar gedraaid. Een uur lang heerlijk. En dan zit ik lekker naar voetbal te kijken. En ondertussen heb ik dat op mijn hoofd. Prachtig.
1: Ja, dat doe ik tegenwoordig ook. Hè? Commentaar uitzetten.
0: Ja, zeker.
1: En dan gewoon mijn eigen voetbalwedstrijd zien. Ja. Hè? Dan heb ik innerlijk commentaar. Dat is veel beter. En dan kan je er gewoon muziek bij draaien. Ja. Oké, als je nou eens een keer een soloprogramma maakt, dan mag je dat nummer van 19 minuten draaien. Maar wij hebben hier een strikte grens van 4 minuten, zoals we weten. Hè? Die gaan we nu een beetje bereiken met Roast Beef. Nou ja, iemand die Roast Beef heet. Ja, die kan natuurlijk al meteen in de uitzending. Dan heeft ze ook nog een nummer opgenomen. En dat heet Vergeten Groenten. Van haar voorlopig laatste album. Zomer in Nederland. Een beetje psychedelisch. Een beetje rare tekst. Maar Roast Beef is een van de grote talenten van nu.

0: Ja, Roast Beef, oftewel zangeres Roos Rehbergen. En die steekt op de gemak al die zangeresjes van nu in de zak. Ze heeft even een sabbatical dit jaar. Hopelijk komt ze dit najaar weer terug met een verrassing. Ik zeg het vast, ze heeft een plaatje opgenomen samen met Boudewijn de Groot. Maar dat mag pas in oktober verschijnen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: En daar hebben wij de wereldprimeur, kan ik alvast zeggen.
1: Oh ja?
0: Ja, heb ik met Roos afgesproken.
1: Heb je het al gehoord of niet, het nummer?
0: Ja.
1: Goed.
0: Schitterend.
1: Nederlandstalig?
0: Nederlandstalig. En die stem van Boudewijn de Groot en van Roos Rehbergen. En die passen op een geweldige manier bij elkaar.
1: Nou, luisteraars, in oktober.
0: Dan
1: is het zover.
0: Maar dit was het nummer Vergeten Groenten. Helemaal in het thema, want we draaien platen over eten en drinken.
1: Juist. En dan kom ik met de Kift. De Kift, ik heb die band pas laat ontdekt. Veel te laat trouwens zelfs. Ik vind het een hele fijne band. Een fantastische band. Ook jongens die echt heel eerlijke muziek maken. En ook staan waarvoor ze staan. Ze blijven gewoon hun roots trouw, vind ik.
0: Ze komen uit Noord-Holland. Hè?
1: Ze komen uit Noord-Holland, de Wormer.
0: Oh ja, ja. En, ze hebben gebreide hoesjes bij hun cd's, heb ik wel eens gezien.
1: Onder andere, maar ze hebben bijvoorbeeld ook die hadden we ook kunnen draaien. Ze hebben ook een plaat uitgebracht. En daar hebben ze dus allemaal kookboeken gekocht in tweedehands winkels en in kringloopwinkels. En daar hebben ze dus de cd's in verwerkt. Dat is echt schitterend. Dus iedere cd heeft een andere hoes.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat doen ze allemaal. En allemaal kunstwerkjes. Echt prachtig. Nou goed, ze hebben dus op een gegeven moment in 2006 de LP 7 uitgebracht. En daarop staat een nummer dat wij gewoon kunnen draaien in ons programma. De Dis.

Zessen is het oefenis. Op de gezichten stromen regen. Hoe kwam het dat jij voor deze dis de zeven niet hebt volgekregen? De gasten is het droef te moe. Het karafkristal staat overbodig. Hun is het droef, jijzelf bent droef.

0: Dit is van The Gift, was dat.
1: Ja, ik raakte hem helemaal psychisch in de war van bijna.
0: Aanstekelijk nummer, vind je niet? Mooie, ja. mooie muziek.
1: En het werd zo'n lekker middagcentje gezongen ook. Hè?
0: Ja, heerlijk. Nogmaals, ik wil daar geen grap over maken, want ik ben een fan.
1: Ja, nee, maar dat mag.
0: Echt een enorme fan van die band.
1: Ze spelen met de opa's en de oma's ook op het toneel.
0: Precies, alles.
1: Ik heb ze een keer een oerrol gezien. En er kwam een heel bond gezelschap tevoorschijn.
0: Klopt.
1: Van harmonie, trompetters. En hij is een oude kerel van een jaar of 70. Ja, die dan
0: de vader van Ferry Heine. De belangrijkste man van de band trouwens. Maar inderdaad, heel veel familieleden en anderen doen allemaal mee. En dat is, ik vind het heerlijk.
1: Mooi. We gaan naar Bacon Fat, een oude klassieker. Een van de eerste singles ook geweest van Sir Douglas Quintet.
0: Is dat het nummer 9, Fik? Want ik kon geen... Je was zo in trance van het nummer dat ik niet kon vragen. Was het echt nummer 9 van deze
1: nummer CD? Number 9.

0: De oude Sir Douglas, daar kijk ik nooit genoeg van. Doug Sam, Bacon Fat.
1: Ja, en waar ik nooit genoeg van krijg is van de Butthole Surfers. Hebben we die al eens gedraaid in dit programma? Ooit?
0: Zeg mij nog
1: van de Butthole Surfers?
0: Nog nooit van gehoord.
1: Hè? Nog nooit van de band gehoord, ook niet?
0: Nee, maar ik ben een beetje dom hoor.
1: Nou, nee, dat ben ik gek. Jaren 90 muziek. Het was een band die nogal opzienbarende optredens had ook wel. Het was echt wel een feest om daar naartoe te gaan. En die Butthole Surfers, trouwens ooit eens een keer heel mooi vertaald in de oor door iemand als de poepgat plankzeilers.
0: Ik dacht dat het een beetje vies was, ja.
1: Jawel, nee, maar die band die is gewoon fantastisch en hele mooie muziek gemaakt. En hele goede muziek gemaakt ook. Ik ga iets draaien van een LP uit 1993. Independent Warm Saloon heet die band. En het nummer Strawberry, dat past wel in ons programma.
0: Ja. Jawel. Aan bij.

0: Ja, dat is over butthole service.
1: Met strawberries.
0: Juist.
1: Weet je, was smallberries, hè?
0: Smallberries?
1: Dat zijn aanbijen.
0: Oh jee. Nou ja, dat past goed bij de butthole service.
1: Dan doe je de R, die vervang je door de M. Ja. En dan zijn we bij de butthole service. Enfin, dat heb ik allemaal uit mijn eigen hersenpan bedacht. Ja, Tom Waits. Ja, het is een geen lang nummer, maar het is fantastisch. Het is ooit gecoverd door Maarten van Roosendaal. The piano has been drinking, not me. Dus een redelijk aangeschoten Tom Waits geeft de piano de schuld.

0: En zo verdwijnt Tom Waits in de piano. Die al even dronken is, als hij zelf.
1: Jawel. Nou, zou die echt... Nou ja, hij zal niet zo dronken zijn geweest.
0: Nee. Maarten van Roosendaal, onze fantastische zanger. Maar eigenlijk geen echte radiomuziek. Maarten van Roosendaal, die heeft dit nummer dus op het podium heel vaak gezongen. Mm-hmm. De piano, die is dronken, maar ik niet. Ja, ach zo.
1: Mooi nummer. Goed. Een vraag. Why is a carrot more orange than an orange?
0: Tja.
1: Waarom is een wortel oranje durder dan een orange? Een sinaasappel. Nou, ja. Weet jij het? Ik niet. Maar goed, de Embo Dukes, die stellen die vraag. MUZIEK

0: De Amboy Dukes waren dat van de LP Journey to the Center of the Mind.
1: Ja. Oh, dat lekker veel alternatieve muziek op het einde.
0: Jazeker.
1: Ja. Bent u dan nog luisteraars? Vast wel, hè?
0: Ja, maar dit laatste nummer was toch vrolijk?
1: Ja.
0: Ja, dat is wel te doen, denk ik.
1: Ja, we gaan de wijn verspillen. We zijn aan het einde van het programma. Eric Burdon en The Animals die gaan zorgen voor het slotakkoord met Spill the Wine. Volgende week zijn we weer terug. En dan gaan we lekkere radiomuziek maken. Ook al muziek.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ik ook. Dag. Wat ik ga kiezen.
0: Ja, ik ook. Ik moet er hard gaan zoeken, maar er is genoeg, denk ik. Hè?
1: Is volop.
0: Okay.
1: Tot de volgende week. Dag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen

0: scoorde of leverde belangrijke bijdragen voor hun land. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. Inbeom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.